Zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren, zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: gespeeld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Russische president Poetin heeft gisteren met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner gesproken over het beëindigen van de oorlog met Oekraïne. Het gesprek was volgens Rusland constructief, openhartig en nuttig. Poetins buitenlandadviseur zei dat er niet alleen over de Amerikaanse vredesvoorstellen is overlegd, maar ook over economische kwesties en potentieel grote, wederzijds voordelige gezamenlijke projecten. Vandaag gaan de Amerikanen in Kiev met de Oekraïnse regering praten. Het Duitse bedrijf Isar Aerospace heeft vanuit Noorwegen een testvlucht van zijn nieuwe raket uitgevoerd. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Bij de eerste testvlucht van het nieuwe bedrijf vorig jaar stortte de raket al na 30 seconden in zee. Isar wil met zijn raketten uiteindelijk civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen om de Europese afhankelijkheid van de VS in de ruimte te verminderen. In Australië zijn 5 kinderen en een volwassene gewond geraakt door het wegwaaien van springkussens. Een jongen en een meisje op een verjaardagspartijtje in de deelstaat Victoria moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. Op een ander feestje in een stad bij Sydney raakten 2 4-jarige kinderen, een peuter van 18 maanden en een volwassene gewond. Een Egyptische tv-presentatrice en 11 anderen zijn ter dood veroordeeld voor de productie en handel in drugs. Het gaat onder andere om de 39-jarige Sarah Khalifa, die in Egypte bekend is van een misdaadprogramma. De autoriteiten namen ruim 750 kilo drugs en grondstoffen in beslag, plus apparatuur voor 2 drugslaboratoria. De veroordeelden kunnen nog in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

meer dan 200 vluchten zijn geannuleerd of uitgesteld. De as verspreidde zich ook in delen van Sumatra. De Indonesische Rampenbestrijdingsdienst raadt de bevolking aan om mondkapjes te dragen en zoveel mogelijk binnen te blijven. Oekraïne gaat volgende week overleggen met de contactgroep voor de defensie van Oekraïne over meer militaire steun. De contactgroep bestaat uit 58 landen die het land steunen in de strijd tegen Rusland. Vooral het gebrek aan luchtafweergeschut zal worden besproken, nu de Russische luchtaanvallen de laatste weken sterk zijn geïntensiveerd. Oekraïne verwacht van onder andere de Duitse regering de levering van nieuwe defensiesystemen. De Russische president Poetin heeft gisteren met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner gesproken over het beëindigen van de oorlog met Oekraïne. Het gesprek was volgens Rusland constructief, openhartig en nuttig. Poetins buitenlandadviseur zei dat er niet alleen over de Amerikaanse vredesvoorstellen is overlegd, maar ook over economische kwesties en potentieel grote, wederzijds voordelige gezamenlijke projecten. Vandaag gaan de Amerikanen in Kiev met de Oekraïnse regering praten. Het Duitse bedrijf Isar Aerospace heeft vanuit Noorwegen een testvlucht van zijn nieuwe raket uitgevoerd. De raket bereikte binnen 4 minuten een hoogte van ongeveer 100 kilometer. Isar wil met zijn raketten uiteindelijk civiele en militaire satellieten in een baan om de aarde brengen, om de Europese afhankelijkheid van de VS in de ruimte te verminderen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De mannen die in de Amsterdamse PC Hoofdstraat vanaf een fatbike toeristen beroofden, hebben 18 maanden gevangenisstraf gekregen, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. De mannen van 19 en 20 jaar maakten eerder dit jaar voor in totaal €36.000 aan spullen buit door ze vanaf hun fiets uit de handen van winkelende mensen te grissen. De twee krijgen ook een gebiedsverbod, zo meldt het AD.

0: Indonesië is vanochtend de vulkaan Anak Krakatau uitgebarsten. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Het internationale vliegveld van Jakarta is vanwege de vulkaanas nog tot zeker 1:30 vanmiddag lokale tijd dicht. Al meer dan 200 vluchten zijn geannuleerd of uitgesteld. De as verspreidde zich ook in delen van Sumatra. De Indonesische rampenbestrijdingsdienst raadt de bevolking aan om mondkapjes te dragen en zoveel mogelijk binnen te blijven. Oekraïne gaat volgende week overleggen met de contactgroep voor de defensie van Oekraïne over meer militaire steun. De contactgroep bestaat uit 58 landen die het land steunen in de strijd tegen Rusland. Vooral het gebrek aan luchtafweergeschut zal worden besproken, nu de Russische luchtaanvallen de laatste weken sterk zijn geïntensiveerd. Oekraïne verwacht van onder andere de Duitse regering de levering van nieuwe defensiesystemen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.
1: Het is 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. De AfD zou volgens een recente peiling meer dan 40% van de stemmen kunnen halen. De partij wil migranten uitzetten, de omroep en het onderwijs patriotisch en minder inclusief maken en stoppen met voorlichting over de LHBTI-gemeenschap. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. Het schip is bijna 9 maanden in actie geweest in de Arabische Zee voor de oorlog met Iran en gaat nu terug naar de Verenigde Staten. De vrees voor ongeregeldheden en seksuele uitspattingen in de Thaise badplaats is ongegrond gebleken. Er zijn geen incidenten van betekenis gemeld. De mannen die in de Amsterdamse PC Hoofdstraat vanaf een fatbike toeristen beroofden, hebben 18 maanden gevangenisstraf gekregen, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. De mannen van 19 en 20 jaar maakten eerder dit jaar voor in totaal €36.000 aan spullen buit door ze vanaf hun fiets uit de handen van winkelende mensen te grissen. De twee krijgen ook een gebiedsverbod, zo meldt het AD. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een natuurbrand. Die heeft inmiddels 105 hectare natuur verwoest. De brand in de Vallée d'Aspe tegen de Spaanse grens is nog altijd niet onder controle. Omdat het gebied steil en moeilijk bereikbaar is, steken brandweerlieden delen van de natuur gecontroleerd in brand. Zo wordt het vuur afgeremd omdat er minder brandstof overblijft voor de vlammen. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws. Hey!

1969, de George Baker Selection en de Little Green Bag. Zeg een hele goede morgen. Het is vandaag zondag. Het is 9:05. En het is alweer 6 september. Ja, de maanden met de R van de regen. Zeg het altijd.

de lekkerste muziek hoor hier op zondagochtend. Met Rinus in de ochtend uiteraard. Fabulous en Tenia. En Into You. Zullen we even een klein beetje... Klein stukje opvoeren? Nou, dan doen we dat al met het volgende nummer van Sade. De Smooth Operator mij. Die heb geen zin. Dan deze maar even. Doe het met Cliff Richard. Hier is Carrie.

Italy, Ronnie Flex en Trena. Ja, normaal draait deze muziek helemaal niet, want ja. Maar ik vond dit toevallig wel een lekker nummer. De populair. Laten we lekker overgaan naar dit van Natalie Cole. Hier is This Will Be. Het is momenteel 16 minuutjes over 9.

Natalie Cole, and this will be. Nou, we gaan het een klein beetje opvoeren, want anders vallen we dadelijk weer in slaap. En dat is niet de bedoeling natuurlijk op deze zondag. Your status. Music sounds better with you.

Ja, het is alweer een ouwtje, maar die Stardust die blijft toch lekker klinken hier. En dat allemaal, ja, allemaal hier in de ochtend natuurlijk. En ik ben 3 uurtjes aanwezig, alleen de laatste 2 uur zit Otto naast me. Dus. Maar dat maakt allemaal niet uit, we gaan lekker door met de Lazy Song van

0: zijn zo weer terug. Met meer muziek op Radio Amerika Rotterdam.
1: De hoofdpunten van het radionieuws. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling, omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. De vrees voor ongeregeldheden en seksuele uitspattingen in de Thaise badplaats is ongegrond gebleken. De mannen die in de Amsterdamse PC Hoofdstraat vanaf een fatbike toeristen beroofden, hebben 18 maanden gevangenisstraf gekregen. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een natuurbrand. Die heeft inmiddels 105 hectare natuur verwoest. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt.

0: Ines Nijl van Texas. Het is 9:55 alweer. Wat gaat die tijd toch snel, hè? Als je even een paar nummertjes gedraaid hebt, ja, dan zit je zo...
1: On a

Stella Lefty en Boston. En daar wil ik nog wel een keertje naartoe. Daryl Hall en John Oates. I can go for that. No can do. En mocht je nou een verzoeknummer hebben, je bent nog niet te laat hoor. Nog 2:20 kan je een verzoeknummertje aanvragen. En dan, ja, dan is het weer over. Maar je mag hem alvast aanvragen. Henk heb er ook al 4 uitgezocht. En die draaien we straks om 10:30. 4 van Henk, hè? De 4 van Henk.

Nou, volgens mij heb ik hier een album voor me leggen van Daryl en John Oates. Waar dit nummer vanaf komt. Ja, nou ja, het kan altijd gebeuren natuurlijk dat het nummertje iets langer duurt dan de rest. Het volgende nummer, dat duurt ook iets langer. Dat is deze van Sade. Ik moet zeggen Sade, maar ook. Hier is de Smooth Operator. Ja, we houden het een klein beetje rustig hier op zondagochtend. Want ik heb alweer dat lijstje van Otto gezien. Nou, dan ga je weer helemaal uit je dak dadelijk. Als je ook een uit je dakplaat hebt.

en ik hoop dat de mensen, dit zijn wel een beetje mijn dingen, die lekkere muziek natuurlijk op die zondagochtend. Ja, anders ga ik de volgende week gewoon andere muziek draaien. Maar laat me eens weten wat je graag wil horen. Misschien dit, Patricia Payne.

Patricia Pai, Who's That Lady With My Man? Ja, van de ene Rotterdamse zangeres gaan we naar de andere Rotterdamse zangeres. Ja, die. Anita Meijer. I've heard it all before. Het is 9 minuten voor 10. Ik denk dat ik hierna nog één nummertje draait en dan is mijn ochtendje alweer over. Dan gaan we verder met die twee in de ochtend. Ach ja, wat maakt het uit.

Annie de Meijer. En die hebben een heleboel mooie muziek gemaakt, vind ik wel. Hè? Ook samengezongen met Litouwers. Die nummers die vond ik iets minder met Litouwers aan. Maar goed, dat is ieder zijn eigen ding natuurlijk. We hebben er nog eentje. The Seventh Garden. Truly, Madly, Deeply. Ik zou zeggen, aan de andere kant ben ik samen terug met Otto Groeneveld. En dan gaan we er weer zo

0: Het is 10:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Israëlische leger heeft vanochtend doelen in Zuid-Libanon gebombardeerd als vergelding voor een aanval van Hezbollah met 2 drones op Israëlische militairen. Die bleven daarbij ongedeerd. Bij de bombardementen van vandaag werd onder andere een gebouw in het Zuid-Libanese dorp Arab Salim geraakt. Er zou minstens 1 dode gevallen zijn. Een van de oprichters van Spotify, Martin Lorentzon, heeft gedreigd om uit Zweden te emigreren als dat land een speciaal belastingtarief voor miljonairs invoert. Het invoeren van een apart tarief voor superrijken is een verkiezingsbelofte van de linkse partijen voor de aanstaande verkiezingen. Lorentzon heeft met de muziekdienst Spotify een vermogen van, naar schatting, bijna 10 miljard euro bij elkaar gespaard. De huidige centrumrechtse regering in Zweden is tegen de invoering van een rijke tax. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De verkiezingen staan onder grote belangstelling omdat hier voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een extreemrechtse partij de meerderheid zou kunnen krijgen. De AfD zou volgens een recente peiling meer dan 40% van de stemmen kunnen halen. De partij wil migranten uitzetten, de omroep en het onderwijs patriotisch en minder inclusief maken en stoppen met voorlichting over de LHBTI-gemeenschap. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln heeft na een korte rust- en bijtankpauze voor de bemanning het Thaise Pattaya weer verlaten. Het schip is bijna 9 maanden in actie geweest in de Arabische Zee voor de oorlog met Iran en gaat nu terug naar de Verenigde Staten. De vrees voor ongeregeldheden en seksuele uitdagingen.

0: Ja, het is niet echt de muziek wat je van ons gewend bent, maar ik denk ik zal eens een nummertje pakken uit 2015. Een beetje in het begin van de formatie The Weeknd. En In The Night. Ik denk, nou, dat is heel erg leuk om mee te beginnen.
1: Het is vroeg.
0: O jee.
1: We gaan er weer voor.
0: Oké. Okay.
1: Met koffie en humor. Wat wil je nog mee?
0: Nou, wat wil je nog meer, Otto?
2: Ja, muziek.
0: Is dat het enige?
2: En gezelligheid. En dat hebben we hier.
0: Ja.

0: oké. Okay. Ja, het is leuk zo'n dingetje. Dat, ja. Dat heeft Peter een keertje
1: voor. Ja, zeker. Ja, zeker.
2: Ze praten, ze tollen. Geen show die hem pakte. Met nieuws en muziek. Jouw ritme wordt fijn. Pietje in de morgen, jij wordt erbij.
0: Zeker weten.
1: En jullie ook.
0: Ja, dat zeg ik toch zeker weten.
2: Dat ze flaren een flinke portie tijd. Twee in de morgen, ze brengen je lach. Altijd vol.
0: 6 minuutjes over 10 inmiddels geworden.
1: En ik wens jullie allemaal een bijzonder goede morgen.
0: Ja, ik ook trouwens. Want ja,
1: collega Rinus, jij bedankt voor het voorgaande uur.
0: Ja, nou ja, goed. Ik zit hier altijd lekker, dus
1: ja,
0: ik zit
1: zeker.
0: Hier lekker in de ochtend.
1: We gaan de komende 2

0: En weer een gezellig zootje van maken.
1: Een zootje?
0: Gezellig zootje.
1: Een gezellig zootje.
0: Dat doen wij toch altijd?
1: Oh ja, nee, dat doen we
0: en altijd. We willen jullie er ook graag wat meer bij betrekken. Dus laat je stem horen via allerlei kanalen.
1: Nou ja, goed. We kijken heel vaak op Facebook.
0: Ja.
1: Dus als ik daar een berichtje plaats, dan zien we het gelijk.
0: En dan gaan we daar, als we daar aan kunnen, dan zullen we dat zeker aan voldoen.
1: Ja. En de e-mail, die staat ook wagenwijd open hier zo. En ja, natuurlijk, WhatsApp, die staat altijd open.
0: Ja. Vanaf het
1: begin. Oké, nou, we gaan lekker beginnen met een nummertje van Lois Lane. En de Fortune Fairy Tales. Dat is een beetje afgehakt, Peter. Dat moet je niet meer doen. Ik weet dat je luistert.
0: Strafpunten.
1: Ja, strafpunten. En zet morgen even een lekkere tijd klaar. Want ik denk dat ik morgen wel even langs kom bij. En jij, Otto? Jij ook?
0: Ja, ik denk het ook wel. Ja, dan gaan we toch samen.
1: Oké. Ik heb morgenavond wel even tijd.

0: Fortune Fairy Tales. Een lekker nummertje. Hier ook niet, Otto?
1: Ja, zeker. En het zonnetje schijnt hier heerlijk in Rotterdam. En het wordt vandaag zo rond 22, 23 graden. Morgen krijgen we nog één warme dag. En daarna... Vloep naar beneden die temperatuur en veel regen. Dus, ja.
0: Oh ja, je zit in de maand met de R, hè?
1: Ja, het is de R-maand van R. Regen, storm en de V van vorst. Maar ja, dat komt nog niet. Dat komt wel later.
0: Nee, we hebben geen maanden die eindigen of we beginnen met de V, Otto.
1: Nee, zeker.
0: Maar in ieder geval, ja, het is, de lucht is blauw. En we kunnen dadelijk weer vanuit het raam kijken naar al die mooie bootjes natuurlijk.
1: En die helikopters die weer langskomen scheren hier vlak langs de ramen.
0: Dat kan je wel zeggen, ja. Dat die nog nooit een gebouw geraakt hebben.
1: Ja, dat snap ik ook niet. Maar ja, er zijn wel kunstenaars die vliegen eerst. Ja. Maar goed, dat terzijde... We doen lekker Barbara Dixon. Het is nog niet zo ver, maar ja, vast een beetje voorlopertje, joh. Januari, februari, Barbara Dixon.
0: Ja, januari, februari. Ja, dat is eigenlijk...
1: Een voorlopertje.
0: Ja, een klein beetje wel. Nou, dan gaan we
1: voordat je het weet, gaat die kerstboom er weer staan, hoor.
0: Oh, nou, ik zal zo even een kerstplaatje voor je rijden.
1: Is goed.
0: Laten we daar weer niet op beginnen.
1: Als we maar muziek horen.
2: Ja.

0: Hey, het is wakker.
1: Henk is wakker.
2: Ook goedemorgen, jongen.
1: Ook goedemorgen, Henk. En alle anderen natuurlijk ook.
2: Ja, iedereen die net eens een beetje uitkomt. Ja. We zijn er weer gewoon lekker tot 12 uur, zoals je het gewend bent op de zondagochtend.
1: En jij had het over januari, februari. En ik zei van, ik ga de kerstplaat draaien.
2: Ja, nou, dat kan toch. Je doet je best maar.
1: Nou, dan doen we dat toch.
2: Een speciaal verzoek?
1: It's Christmas time. Nou, laten we dat maar niet doen.
2: Nee,
1: ja, maakte maar een grapje. Ik zei tegen Otto ook zo, nou, dat rijdt toch lekker even een kerstplaatje.
2: En ik was zo gek om te zeggen, ja, doe maar.
1: Ja, nee, dat gaan we
2: dat bedoel ik nou met een gezellig zootje maken.
1: Nee, dat doen we mij niet.
2: Laten we maar nog eventjes in het midden, die kerstler.
1: Ja, nee. Dan zet iedereen gelijk zijn radio uit. Die denken van, oh, het is alweer kerst. Laten we dat maar niet doen. We gaan lekker naar Nekko. En de Star Wars. Ja, Henk, we weten het, ja. Nee, we gaan geen kerstplaat maken. Ja, ik zie het.

0: Mekko, ja, dat was destijds een of andere tune van Ferry Maat, hè?
1: Ja, dat klopt, ja, inderdaad. Ja, hij gebruikte die wel eens, ja, dat klopt.
0: Ja, dat hadden we heel vaak gehoord, dat nummer.
1: Ik denk toch eventjes heel wat jaartjes terug gaat in de tijd, Rinus.
0: Oh, nou.
1: Een lekkere gouden ouwe. David Gerrick en Dear Mrs. Appleby.
0: Freddy Venk?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, Henk had ook allemaal van die mooie oude.
1: Ja, zeker. I've got to

0: Oh, die Mrs. Appleby. Ja.
1: Uit 1968. Wat heerlijk is dat, hè? Die gouden oude muziek, hè? Als je dat dan met sommige artiesten van nu vergelijkt, dan denk ik toch, ja, geef dit mij en dit mij.
0: Ja, geef mij dit.
1: Dus misschien ook wel een ideetje.
0: Ja.
1: Om een keertje een uurtje 60's en 70's te draaien. Even kijken wat de luisteraars daarvan vinden.
0: Nou ja, kijk, er zijn er natuurlijk genoeg bij. Die vinden dat muziekje wel leuk natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, maar
1: ja, misschien een idee.
0: Ja, misschien een ideetje. Misschien een uurtje non-stop van de 60's en de 70's. Dat kan ook
1: nog. Ja, op een, ja, gewoon in de non-stop verwerken.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: En dan een uurtje 80's en dan een uurtje daarna de 90's. En
1: ja.
0: Maar ja, dan moet je dat wel een beetje op elkaar op laten vallen.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, en dat valt niet mee, want dat is voor jou weer een aardig karweitje om te doen.
0: Nou nee, dat zei Nico van Tol toen. Die zei tegen mij, waarom begin je 's morgens om 6 uur niet met muziek uit de jaren 60? Toen maakte ik een opmerking. Ja, maar dan moet ik om 5 uur zeker allemaal muziek uit de jaren 50 gaan draaien.
1: Ja.
0: Ja, nee, dat gaan we nu.
1: Nee,
0: zei hij. Nee, hij zei, we beginnen pas om 6 uur met muziek. Ik zei, nou, ik zeg, hij draait de hele nacht door.
1: Ja.
0: Maar goed. Je hoort de herrie al een beetje op de
1: achtergrond. Ja, de Wereldhavendagen die zijn op de laatste dag.
0: Gelukkig wel, ja.
1: En ik zag gisteren dat het enorm druk was.
0: Ja.
1: En wat een spektakel was er toen die F-35's overvliegen vlogen.
0: Nou,
1: schitterend gezicht.
0: En dan die die helikopters hier zo langs het flat.
1: Ja, ik zie ze bij mij aan de overkant opstijgen en landen, dus ja.
0: Ja, ik vroeg of dat hij een biertje wou, maar hij schudde gelijk zijn hoofd. Nee. Dus,
1: hij zwaaide wel, hè, uit zei hij. Ja, dat was wel leuk, ja.
0: Nou, dan heb ik een toepasselijk nummertje natuurlijk. Deze van Bonnie M. I see a boat on the river. Ja, die zien we hier de hele tijd rondvaren.
1: Ja, zeker.
0: Ik zie alleen maar die masten boven het graf uitkomen. Maar goed.
1: Maar goed, de muziek is gezellig en daar doen we het voor.
0: Oké. Okay.

0: Nou, ik vind het wel een hele lange plaat dit hoor.
1: Ja, maar wel een leuke plaat.
0: I see a boat on the river. Ja,
1: ja. Ja inderdaad. En we zien er genoeg voorbij komen. Ook ja, hele grote, kleintjes, van alles nog wat.
0: Ik zag een kleintje. Weet je wat dat kleine bootje deed?
1: Nee.
0: Die ging naar beneden.
1: Oh.
0: Ja.
1: Oh Henk, ik heb voor jou nog een vraag. Heb jij je telraam voor woensdagavond al klaarstaan?
0: Hoezo? Wat is er voor?
1: Ja, Barcelona Feyenoord.
0: Barcelona.
1: Ik vrees met grote vrezen. Maar goed, dan hebben we het later nog wel over. Oh. Het is toch tijd voor oom Henk als ik goed op de klok gekeken heb.
0: Is dat zo?
1: Nou ja, het is...
0: Kijk Henk. Inderdaad. Ja, Henk, je zegt nog. Hé, hey, blijf maar toch hier. Nee, joh, grapje hoor. Dat doen we zelf hier zo. Kijk, het is precies 10:30, Henk.
2: De ochtend rond 10:30. De top 4 van Henk Vreven. Henk Vreven.
0: En hou er rekening mee, het is een hele mooie uit de jaren 50 en 60.
3: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide.

0: Nou, even allemaal op een rijtje natuurlijk. No Milk Today van Herman Hammett. En daarvoor hadden we Mr. Lonely van Bobby Vinden. En ja, daarvoor hadden we natuurlijk een van Natalie. Hè, die, oh nee, dat was de eerste, ja. De Drifters waren daarvoor met Some Kind of Wonderful. En als eerste natuurlijk Natalie van Gilbert Beagles. Nou, we gaan lekker door met muziek, Otto.
1: Ja.
0: Daar zitten we voor. Ja, toch?
1: En dat doen we met een lekker plaatje van de Guys and Dolls. En dat hele mooie nummer, Broken Dreams.
0: Nou, die past heel goed achteraan.
1: Ja, dat wist ik. Daarom deed we dat ook zo.
0: Ja.

0: Ja, de Broken Wings van de Guys Ross. Ja, toen waren ze met z'n vieren.
1: Zeker.
0: Toen waren ze met z'n vieren. Ze zijn met z'n zessen begonnen.
1: Ja, en die hadden heel veel hits op hun naam staan.
0: Ja, de eerste.
1: En dit vond ik een hele lekker. En dit past een beetje lekker bij de muziek die Henk aangevraagd had.
0: Nou, dan had je er eentje uit de 50 jaren moeten
1: pakken. Ja, zeker. Maar ja. Nou, dat, ja, dan moet jij weer zo hard laten werken en heb je gezien
0: nee,
1: op zondagochtend.
0: Nee, ik druk gewoon Bill Haley in bijvoorbeeld of Fats Domino.
1: Wel een idee dan, natuurlijk.
0: Dan vind je ze zelf wel terug natuurlijk.
1: Ja.
0: Ik ga lekker een nummertje draaien. Ja, dat doen we al de hele tijd natuurlijk. Sam met If I Could Turn Back the Time.
1: Dat is ook lekker.
0: Ja, maar wat zou jij nou doen als je die tijd terug kon draaien? Naar wat voor jaar zou jij gaan?
1: Wat voor jaar ik zou gaan?
0: Ja.
1: Ik zou naar de...
0: Nou, zeg het maar.
1: Nou, 1976 gaan.
0: Oh, ik 1978. Maar goed, iets.
1: Zou Peter al wakker zijn?
0: Natuurlijk.

0: Ja, hoe die mensen het doen, valt over.
1: Ja, dat is gewoon ongelooflijk. Het zijn wel vakmensen, hoor.
0: Ja, je kan zeggen wat je wil, maar...
1: Ja, dat zou ons nou niet lukken.
0: Nee, mij in ieder geval niet.
1: Nee.
0: If I could turn back the time. Ja. Ik zou gewoon naar 1978 gaan. Dat vind ik toch vond ik echt een mooi jaar.
1: Ja, voor mij 1976.
0: Nou ja, oké.
1: Maar dat heeft een andere betekenis. Dat hoef ik de luisteraars niet uit te leggen.
0: Toen had je zeker je eerste zendbakkie.
1: Nee, daarvoor nog.
0: Oh, daarvoor.
1: Dat was al in 1973.
0: Oh.
1: Die kocht ik toen van Louis, de 1971. Een heel oud station.
0: Ja, die ken
1: 11
0: ik
1: meter. Die ja,
0: ken
1: die kon jij ook, ja.
0: Ja. Ik ken er een heleboel daar, joh. Ja. Henk, hoe heette die ook alweer? Henk.
1: Vuurwerk,
0: ja.
1: Ja.
0: En dan had je natuurlijk...
1: En Gijs zie er ook mee, joh, 2.
0: Ja, joh. Hey, laten we daar maar even over ophouden. Ja, we zijn bezig met radio.
1: Ja, inderdaad. Maar ja, goed, dat was even een terugblik naar de oude tijd.
0: Ja.
1: En we gaan weer een stukje vooruit natuurlijk in de tijd. Oh. Dat doen we met Betty Midler en The Beast of Burden. Een heerlijk nummer vind ik dat, ja. Ja.
0: Moet je horen, die
1: boten. Eén van mijn favorieten.
0: Die boten, die mogen van mij ook even een stukje verder gaan maken.
1: Zeker.
0: Ja, goed. Het is havendagen dus. Dus voor degenen die willen kijken, gaan maar lekker langs de kade staan. Dan zie je allemaal bootjes.
1: En met onze muziek op de achtergrond.
0: Mooi en lelijk.

0: Ja, natuurlijk, Bette Midler.
1: En The Beast of Burden.
0: Ja,
1: het blijft toch mooie muziek.
0: Ik zit te kijken naar waarvoor ik nou ga draaien.
1: Ja.
0: Nou, we hebben er trouwens nog maar eentje, Otto. Want
1: en
0: ja,
1: dan is het alweer tijd. Dan zit de eerste uur dan weer op. De tijd gaat bijzonder snel vanmorgen, moet ik wel zeggen. Ja, maar het is ook super gezellig hier.
0: Dan nemen we deze maar. Van die Alan Parsons Project. Don't enter me.
1: Nou, wij antwoorden toch altijd.
0: Ja, tuurlijk. Wij geven altijd berichtjes.

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, brengt vandaag een bezoek aan Groenland. Ze zal naar verwachting een extra investering van 200 miljoen euro aankondigen, bestemd voor een versterking van het bestuurlijk apparaat en voor de winning van duurzame energiebronnen en zeldzame grondstoffen. De zogenaamde kritische aardmetalen die nodig zijn voor de elektronische industrie. Het Iraanse leger zegt 6 schepen in de straat van Hormuz en elders in de regio te hebben aangevallen als vergelding voor eerdere aanvallen van de VS op Iraanse olietankers. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat ook andere schepen aangevallen zullen worden als ze de route door de zeestraat gebruiken die door Iran is geblokkeerd. Een van de oprichters van Spotify, Martin Lorentzon, heeft gedreigd om uit Zweden te emigreren als dat land een speciaal belastingtarief voor miljonairs invoert. Het invoeren van een apart tarief voor superrijken is een verkiezingsbelofte van de linkse partijen voor de aanstaande verkiezingen. Lorentzon heeft met de muziekdienst Spotify een vermogen van naar schatting bijna 10 miljard euro bij elkaar gespaard. De huidige centrumrechtse regering in Zweden is tegen de invoering van een rijke tax. En bij het Brabantse Etten-Leur heeft een dronken automobilist zaterdagavond een pomp van een tankstation aan de A58 omvergereden. Hij probeerde te vluchten, maar een agent op de fiets kon de man aanhouden. Hij zal worden vervolgd voor het rijden onder invloed en het verlaten van de plek van een ongeval. Bij het ongeluk raakte ook de auto van een andere automobilist die stond te tanken beschadigd. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 21 tot 24 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig.

0: het Alexanderplein.
1: Het Klein Orkest.
2: Ja, uit en de tijd dat de muur nog stond.
1: Ja, over de muur, hè. Ja. Gingen we allemaal over de muur.
2: Ja.
1: Ja, nou, je had beter een kuiltje kunnen gaan, maar dan ga je er onderdoor.
2: Ja, ja, zeker.
1: Nou ja, goed. We gaan lekker door met muziek, want daar zitten we voor. Het is 5 minuutjes over 11 momenteel.
2: En, ik ja, heb dan, een hele lekkere van de Bellstars. En de Sign of the Times.
1: Oh, daar leg je die andere in.
2: Nee, deze. Oh, nou ja, goed,
1: ja. Nou ja, dat klinkt wel lekker, ja.

0: zo'n lekkere oude disco stampen.
1: Zeg ja, zeker. Ik vind hem toch altijd wel over het algemeen. De muziek die hun gemaakt hebben, vond ik toch wel, ja, lekker.
0: Nou, ze hebben er maar 3 gemaakt, geloof ik.
1: Ja, maar ze hebben wel wat meer nummers gemaakt. Alleen die zijn niet in Europa uitgebracht.
0: Nou ja, goed. Ja, niet in Europa uitgebracht. Ja, dat vind ik zo rijden.
1: Ja.
0: Maar ja, dat maakt allemaal niet uit.
1: Tussenbij blijft er wel eens een heleboel mooie muziek hangen aan de andere kant van de plas.
0: Oh, dat
1: maar
0: zeker.
1: Dat is omgekeerd ook zo.
0: Dat zeker. We gaan de Gypsy Kings draaien. Hier is Bambo Leo. Dus een keertje even een beetje zonnige muziek draaien. Zonnetje schijnt buiten, dus kunnen we...
1: Nou, zeker.

0: je Gypsy Kings en Bamboleo.
1: Een hele leuke eentje uit de tipperade.
0: Ja, van, nou ja.
1: Ja, was, en dat doen we met Meet Chico van DJ Go, ja.
0: En Jason de Nulla. Oh, die ga je draaien. Die wil je hebben, dat ik hem aandruk.
1: Ja.
0: Oh, nou dan doen we dat toch.
1: Ja, dat is een lekker gezellig plaatje uit de tipperade.
0: Samen met Jason.

0: Ja, lekker nummertje, Otto.
1: Ja, zeker. Even een beetje, hè? Een wakker schud nummertje.
0: Nou, nee, helemaal niet juist.
1: Nee, maar het is wel lekker dit.
0: Het is gewoon
1: het klinkt lekker met dit weer.
0: Ja, nou ja, het is ook een nummer wat teruggekomen is in de tipraden.
1: Ja, dat weet ik.
0: Ja, ze hadden het eigenlijk waarschijnlijk een beetje vergeerst.
1: Ja.
0: Ja, en als je echt vergeerst, dan moet je het ook weer goed maken. En dan zet je
1: weer wat hoger in de tipraden neer.
0: Ja, nou ja, goed. Hopen dat hij nou er toch weer gaat
1: breken. Door gaat breken, want ik vind wel een nummer wat het verdient om beetje hoger op die hitlijsten te komen.
0: Ja, ik ook wel. Maar ja, het gebeurt meestal zo weinig. Hè, dat ze lopen daar gewoon met dobbelstenen te gooien. Ja. Het enige die op nummer 1 altijd krijgt, dat is Ed Sheeran.
1: Ja, ik wou het anders formuleren, maar... Oh.
0: Nou ja, mag goed. Wel. Ja, ik hoorde een boot. Hoor eens even. Nou, mensen, ja, allemaal even naar de kade.
1: Dat is een stoomboot, hè?
0: Ja, nou ja, Sinterklaas komt er
1: aan,
0: hè?
1: Ja, Sinterklaas komt er al aan.
0: Oh, nou, die ken ik niet. Dat is een politieboot, denk ik. Nou ja, goed, we gaan lekker door met muziek. Daar zitten we voor. Let's Play Boys. Van Jax de Tronic.

0: Hop, hop.
1: Hop, hop.
2: Ja.
1: Hop, hop. Jax Dutronic in de Les Playboys.
2: Ja, zeker.
1: Leuk, leuk dingetje.
2: Een lekker stukje gezellig muziek draaien. Dat doen we met de Carpenters. Jambalaya on the Bayou.
1: On the Bayou heet ze.
2: Ah, lekker.
1: Bayou.
2: Ja, maakt niet uit. Maar lekker gezellig muziekje.
1: Jambalaya. Ja, dat is een hele bekende trouwens. Voor mij in ieder geval wel.

0: En de muziek straalt weer in je huiskamer binnen met dit soort muziek.
1: Ja, dat weet ik al zeker, ja. Nou, Otto, nou weet je in ieder geval hoe je een kluis open kan maken.
0: Ja.
1: Ja, gewoon even wat...
0: Nou, dat weten wij toch altijd.
1: Nou ja, goed, ik wist het nog niet, maar nu dat ik het zie, dan is het wel simpel.
0: Ja.
1: Je laat hem gewoon even 10 jaar in het water leggen, dat hij een beetje begint te roesten en dan...
0: Dan is het geld waard.
1: Ja, dan zit er geld in ook.
0: Ja, meestal wel.
1: Meestal wel, ja. Ik ga een nummertje draaien van de Bee Gees.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Die is lekker.
1: Ayo, ayo.
0: Ja.
1: Lekker nummer.
0: Heel mooi.

0: Is het nou Hajo of Ajo?
1: Ik denk Ajo.
0: Ja, Ajo, Ajo staat er. Dat is toch geen Hajo?
1: Ja. Nee.
0: Nou ja, goed, hun zingen nou eenmaal dat nummer. En ja, ik weet er helemaal niks van waarom ze dat zo doen.
1: Maar ik heb er nog een beetje eentje gevonden, een beetje terug in de tijd.
0: Oh.
1: Denise Williams en It's Your Conscience.
0: Een lekker nummer.
1: Dat weten we. En heel mooi nummer. Eén van mijn favorieten. Ook.
0: Ook nog. Ook nog. Het is momenteel 5 minuutjes voor 11:30. Op deze zondag. En het is een mooie zonnige zondag.

0: It's Your Conscience.
1: Dat is van Dennis Williams. En Henk, ik vind dat een hele leuke reactie. Maar ik ben op een andere manier wijzer geworden.
0: Nee, ja. Hij
1: maar wel gelijk.
0: Ja, kijk.
1: Op dat punt wat u zegt. Ik vind wel humor, Henk. Ja. Je bent lekker scherp vanmorgen, ouwe.
0: Maar, je moet geen ouwe zeggen. Want jij bent ouder dan ons.
1: Nou ja, dus, mag er ook wel zeggen, ouwe.
0: Nee, dat mag jij helemaal niet. Maar weet je wat Henk dan even bedoel? Ik laat jou niet aan die knoppen zitten, want jij haalt ze eraf. Jij pikt ze mee.
1: Ja, inderdaad.
0: Jij pikt mijn knopjes, dus dat gaan we niet doen. We gaan een lekker nummertje draaien. Ik heb er eentje van Christina Aguilera.

0: Oh, Christina Aguilera met...
1: zeker een heimelijk
0: nummer. Come on over, baby. All I want is you. Nou ja, goed, kom maar langs hoor, dame. Gaan we nog wat leuks
1: ja, schrijven? Ja.
0: Oh, nou.
1: En Jessica, ik zie jou vanavond al met de muziek. Ja.
0: Ja, oké.
1: En daarom draaien we dit nummer. Cheek, you are beautiful.
0: Ach, je slijmbouw. Echt een slijmbouw, jij. Ja.
1: Dat weet ik.
0: Ja.
1: Maar ze weet dat het goed bedoeld is.
0: Oh. Nou, als ik daar op die kruk ga zitten, dan weet ik zeker dat ze van mij is, niet van jou.
1: Dat gaan we uitproberen.
0: Nee, laat dat maar niet doen. Ik ben niet zo'n...
1: Nee, dat weet ik.
0: Maar het is wel een heerlijk plaatje. En ik heb een foto. Ja. Ziet er wel goed uit.

0: are beautiful.
1: Van Cheek.
0: Cheek.
1: Lekker zo'n gouden ouwe.
0: Ja, nou ja, het zijn allemaal gouden ouwe's die we draaien.
1: Ja, zeker. Maar deze is toch heerlijk. Deze.
0: Nou, nee, jij had één nieuw nummertje gedraaid. Nee, ja, het waren dus niet. Maar deze, de volgende, die draai ik speciaal even voor Henk. Henk, ja. Die vindt het... Ja, nee. Ik weet zeker, Henk waardeert dit nummer heel erg.
1: Ja.
0: Luister even.
1: Misschien voor de volgende top 4 een tip?
0: Misschien wel, ja. Esther Phillips. What a difference a day makes.
2: Ah. What a difference a day makes. 24 little hours.

0: day made. There's a rainbow before me.
1: Jeetje, als je even naar dat Facebook zit te kijken hoe ze dat gaan maken, die Chinezen, dat is wel leuk.
2: Ja, ik krijg gelijk trek, ik zie het.
1: Nou ja, goed, maar die hele pan die zou ik niet opkrijgen hoor.
2: Ja, nee.
1: Nee, dat duurt voor mij denk ik een half jaar.
2: Zelfs Henk niet.
1: Nee. Nou, ik denk jij ook niet, denk ik.
2: Nee, ik ook niet.
1: Nee. Maar ja, goed, laten we maar lekker doorgaan met muziek, waar jij kan wel over eten praten. Maar al die mensen die krijgen gelijk honger aan de andere
2: we
1: kant.
2: We gaan naar iets van MFSB en Love is the Message.
1: En wie doet daar aan mee?
2: Voor verschillende. Dat is,
1: Het staat achter de 2 degrees. Maar goed, dat maakt niet uit. Het is allemaal goed, toch?
2: Ja.
1: Staat erachter, de 3 degrees.
2: Ja, dat had ik even niet
1: gelezen. De 3 dames.
2: Dat heb ik even niet gelezen. Maar ja, goed, dat maakt niet uit.
1: Nee, joh.

0: Nou, dit soort muziek ken ik wel een uurtje draaien.
1: Ja.
0: Dat is zulke lekkere muziek.
1: Ja, echt de Sound of Philadelphia, hè?
0: Ja, dat klopt helemaal, ja.
1: Ja.
0: Daarom heet ze ook MFSB, hè?
1: Ja.
0: De Sound of Philadelphia, ja. Nou ja, ik heb ook een heerlijk nummertje, maar die is iets nieuwer dan die Otto net rijden. Maar goed, het maakt niet uit. Britney Spears, You Drive Me Crazy.
1: Ja, dus ook lekker, ja.
0: Alleen ze hebben geen geld meer nu. Oh ja, natuurlijk wel. Ze hebben
1: nog wat spaarpoed.
0: Ja, nog een beetje achter de hand.

0: Crazy, you drive me crazy. Van Britney Spears.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dat was wel een lekker nummertje ook. Ik denk, ik zal er toch maar weer eens eentje van de draaien, want ja, ze hoort er nog wel een klein beetje bij.
1: Ja, tuurlijk. En ze hebben toch wel echt wel goede muziek gemaakt.
0: Hele goede muziek. Hele mooie muziek ook.
1: En ik vond het best wel een aardige meid ook.
0: Ja.
1: Met hoe ze het, de muziek naar voren bracht. Ja. Maar ja, aan al het moois komt wel eens een einde, zegt men. Hè?
0: Ja, ja.
1: Nou, ik heb wat gevonden van Chris Slick en Seasons.
0: Oh nee, dat is de verkeerde. Nee, die moeten we niet hebben. Deze wel,
1: ja. Ja, inderdaad.
0: Okay. Doe het.

0: Ik was een beetje aan meezingen.
1: Ja, dat meen ik. Het gaat toch echt bijzonder hard die tijd. Hè? We zitten al bijna tegen het einde van het programma alweer, joh.
0: Ja,
1: en voor mijn gevoel was ik net begonnen.
0: Ja, maar dat is altijd, dat heb ik.
1: Ja, ook. Maar het is ook super gezellig vandaag. Dus Sander is ook wel hoor. Maar vandaag zaten we een beetje lekker te dollen met oom Henk. Die deed dus ook goed mee.
0: Ja.
1: Die oude reus staan zo in het midden van het land.
0: Midden
1: van het land een beetje. Ja, ongeveer.
0: Klein beetje aan het einde, maar goed.
1: Ja.
0: Nou ja, goed. We gaan lekker door met nog één of twee plaatjes. En dan,
1: Is de game over voor ons vandaag.
0: Dan gaan we verder luisteren naar Roorzaren met het Muziekmuseum.
1: En vele anderen nog vandaag.
0: Ja, uiteraard. En niet vergeten vanavond natuurlijk een uurtje Latino Music met Jimmy Varma. Tussen 7 en 8. Maar dit zijn eerst even de Bronski Beats. Hit That Perfect Beat.

0: De Bronski Beat. Zo. Hoe oude tijd.
1: En het zit er weer op van ons.
0: Ja, nou ja, we zullen eraan
1: ja, komen. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. En ja. Het was bijzonder gezellig en we hebben leuke reacties gehad van de mensen. Dus dat is ook allemaal.
0: Ja.
1: Ze vroegen niet direct een verzoekplaatje uit. Maar ja, goed, dat kunt u volgende keer wel. Wat mij betreft, graag bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week zondag tussen 10 en 12. Daar hoop ik jullie weer van dienst te mogen zijn. Ja, en voor de rest, heel veel plezier met de DJ's voor de komende dag. En ook voor de rest van de week. Tot volgende week zondag. En geniet nog even van het mooie weer nu het nog kan.
0: Ja. Nou, voor wat mij betreft, mij hoor je morgenochtend natuurlijk, hè, tussen 10 en 12. En dan gaan we weer lekkere plaatjes draaien. Dus ik zou zeggen, hou hem aan. Tot vanavond 8 uur. Dan ben je helemaal bij. De laatste, Otto, die is voor jou, hè?
1: Hurt to be in love, Gino Vanelli.
0: Tot morgen.

0: van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Na het geweld afgelopen week in het Gelderse Overasselt gaat het onderzoek vandaag verder. Volgens de politie worden er nog steeds voorwerpen gevonden die bij het incident horen. De politie wil niet zeggen om wat voor voorwerpen het precies gaat. In de nacht van maandag op dinsdag verzamelde een grote groep gewapende personen zich bij het huis van de veroordeelde Jan G. Een 51-jarige beveiliger kwam daarbij om het leven en twee agenten raakten gewond. 32 verdachten zijn afgelopen vrijdag voorgeleid en zitten vast in beperkingen. Zij mogen alleen contact met hun advocaat hebben. Op sociale media wordt een reeks oude foto's van prins Klaus gedeeld. Vandaag, 100 jaar geleden, werd Klaus van Amsberg, de wijle echtgenoot van prinses Beatrix, geboren. Prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn brengen later vandaag een bezoek aan de geboorteplaats van haar echtgenoot en hun vader Hietzacker in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. Prins Klaus overleed op 6 oktober 2002 op 76-jarige leeftijd. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, brengt vandaag een bezoek aan Groenland. Ze zal naar verwachting een extra investering van 200 miljoen euro aankondigen, bestemd voor een versterking van het bestuurlijk apparaat en voor de winning van duurzame energiebronnen en zeldzame grondstoffen. Die zogenaamde kritische aardmetalen zijn nodig voor de elektronische industrie. Verschillende steden in de Verenigde Staten willen op 25 september Dolly Parton Appreciation Day vieren. In New Orleans is bijvoorbeeld een parade met zang en dans en een inzameling voor de Imagination Library, het boekenproject van de zangeres om kinderen aan het lezen te krijgen. In Texas, New York en Tennessee wordt nog nagedacht over de juiste invulling van de Dolly Parton Appreciation Day. Eerder werd in Tennessee ook al de geboortedag van Parton, 19 januari, uitgeroepen tot Dolly Parton Day. Eind augustus overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is vrij rustig onderweg, maar wel staan er wat files door wegwerkzaamheden. Zoals op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Daar zijn voorbije reizen twee rijstroken dicht en dit veroorzaakt 20 minuten vertraging. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het drukker dan gebruikelijk vanwege de wegwerkzaamheden op de A12. Die is dit weekend dicht. Tussen Hoevelaken en Barneveld is het oponthoud een kleine 10 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar is de vertraging voorbij knopen Leenderheide een kleine 10 minuten.
3: Welkom bij een nieuw uur met de beste muziek van de 70s, 80s en 90s. Dit is het Muziekmuseum met Roel Assa.

Eindelijk is het dan weer zondagmiddag. De deuren van het Muziekmuseum zijn weer geopend tot 2 uur deze middag. Wist je dat de Waalse zangeres Donna Lewis met haar megahit uit 1996 geschiedenis schreef door als eerste artiest ooit meer dan 1 miljoen radiodraaibeurten in de Verenigde Staten te behalen? Ze werd destijds ter plekke getekend door de grote baas van Atlantic Records nadat ze een demo indiende die ze gewoon in haar eigen slaapkamer had opgenomen. Hoewel het nummer klinkt als een spontane liefdesverklaring, baseerde ze de tekst eigenlijk op een klassieke roman Love for Lydia van H.E. Bates uit 1952. Wat bewijst dat literaire inspiratie en dromerige pop een gouden combinatie zijn.

Van Gibraltar tot de top van de hitlijsten. Albert Hammond is de man die rock'n'roll verkoos boven een kantoorbaan. Deze singer-songwriter schreef wereldhits voor legendes als Whitney Houston en Tina Turner, maar veroverde zelf de wereld met zijn rebelse energie. Wist je dat hij ook de trotse vader is van de gitarist van The Strokes? Een muzikale erfenis die nog altijd springt.

0: is van mij.
1: Maar ook een beetje van mij. Je luistert nog steeds naar het Muziekmuseum. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 op Radio Amerika. Wist je trouwens dat Doe Maar op het hoogtepunt van hun roem zo populair was dat de bandleden letterlijk hun eigen merchandise niet meer veilig konden dragen zonder te worden bestormd door fans? De razernij rondom deze nederpop-iconen was zo extreem dat ze de eerste Nederlandse band werden die volledig beveiliging en afgezette hotels nodig had. Een niveau van hysterie die we normaal alleen bij de Beatles zagen. En hier is dan nog een twist. Ondanks hun imago als vrolijke reggae-band met een neonkleurige uitstraling werd hun allergrootste hit over een onbereikbare liefde oorspronkelijk geschreven als een traag, melancholisch nummer. Totdat de band besloot er een herkenbare, opzwepende ska-beat onder te zetten zoals we die kennen van Doe Maar.
2: But I'd been

Wist je dat de excentrieke New Wave koningin Lena Lovitz, voordat ze de hitlijsten bestormde met haar unieke stemgeluid, haar geld verdiende door letterlijk de longen uit haar lijf te schreeuwen voor horrorfilms? Deze in Detroit geboren ster was een echte creatieve duizendpoot die haar saxofoon meenam naar elk optreden, maar ook onopvallende teksten schreef voor grote discohits waar je waarschijnlijk al honderden keren op hebt gedanst zonder haar naam te horen. Haar kenmerkende vlechtjes waren oorspronkelijk helemaal geen modestatement, maar een praktische oplossing die ze tijdens haar kunststudie bedacht om te voorkomen dat haar haar steeds in de boetseerklei terecht kwam.

Wist je dat de legendarische soulgroep The Spinners jarenlang hun eigen glitterpakken en choreografieën tot in de puntjes verzorgden, terwijl ze in hun beginjaren bij Motown ironisch genoeg vooral werden ingezet om de postkamer te runnen en de administratie bij te houden? Het duurde bijna een decennium voordat ze de stempel van kantoorklerken van zich afschudden en transformeerden tot de onbetwiste koningen van de Philly Soul. Hoewel hun grootste disco-hit van eind jaren 70 klinkt als een naadloos geheel, is het in feite een slimme medley van twee verschillende nummers, waarbij de groep een cover van de Four Seasons combineerde met een gloednieuw refrein om een comeback te maken die niemand

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De herdenking die vanmiddag in Nijmegen gehouden zou worden voor de 51-jarige beveiliger uit Wijchen, die afgelopen dinsdagochtend vroeg voor het huis van de veroordeelde Jan G. in Overasselt bij het grote geweldsincident om het leven kwam, gaat niet door. De studentenvereniging Carolus Magnus, die de bijeenkomst wilde organiseren, laat weten dat de herdenking vanwege veiligheidsoverwegingen moet worden afgelast. En voor het geweld dat in de nacht van maandag op dinsdag in het Gelderse Overasselt plaatsvond, is opnieuw iemand opgepakt. Het gaat om een 26-jarige Belg. Afgelopen vrijdag werd hij in Amsterdam gearresteerd. Dat brengt de stand op 35 verdachten voor deze schietpartij, waarbij 1 man om het leven kwam en 2 agenten gewond raakten. 32 personen zijn vrijdag voorgeleid en zitten in beperkingen vast. Dat wil zeggen dat zij alleen contact met een advocaat mogen hebben. Vanmorgen vroeg heeft in Zaandam bij een huis aan de Rode Zee een ontploffing plaatsgevonden. Volgens de politie zou het mogelijk om zwaar vuurwerk gaan. Lokale media melden dat een ruit is ingeslagen en het vuurwerk naar binnen werd gegooid. De bewoners waren op dat moment thuis. Kort geleden ging er in de buurt ook al een auto in vlammen op. In Zaandam zelf en omgeving vinden de laatste tijd ernstige geweldsincidenten plaats. Denk daarbij aan bedreiging, brandstichting, beschietingen en explosies. De politie zegt dat er verschillende conflicten spelen die niets met elkaar te maken hebben. De regionale regering van Ceuta vindt het een grote fout om de haven van de Spaanse exclave als tijdelijke opvang voor migranten te gebruiken. De lokale autoriteiten zijn boos en verzetten zich tegen de opvang omdat de haven belangrijk is voor bijvoorbeeld bevoorrading. Eind juli bestormden zo'n 70.000 migranten de exclave. Het grootste deel ging weer naar huis, maar sindsdien zijn er nog rond de 5.000 migranten achtergebleven van wie een deel minderjarig is. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Welkom bij een nieuw uur

Welkom in uur 2 van het Muziekmuseum op Radio Amerika Rotterdam met nog een klein uurtje te gaan. Wist je dat Britney Spears in haar beroemde videoclip uit 1999 een serveerster speelde in een club, terwijl ze in het echt nog niet eens naar binnen mocht? Actrice Melissa Joan Hart verklapte laatst dat de toen 17-jarige Britney na de opname stiekem meest werd gesmokkeld naar echte feesten om haar de fijne kneepjes van het nachtleven te leren. De mannelijke hoofdrol in de clip van Adrien Grenier had er eigenlijk helemaal geen zin in en moest door Melissa persoonlijk worden omgepraat om toch te komen opdagen. Penso con sueño para

Wist je dat perfectionist Barry White een fortuin uitgaf aan deze plaat, alleen maar om het geluid van een echte Californische onweersbui in de studio te krijgen? Hij weigerde namelijk genoegen te nemen met een goedkoop standaardgeluidje. Ook al bezorgde de rekening voor die speciale effecten hem bijna een hartverzakking. De wereldberoemde zwoele stem die je aan het begin door de telefoon hoort, is inderdaad van Barry White zelf. Maar hij nam zijn tekst op onder een natte handdoek om dat broeierige effect te creëren.

Hoewel de dames meestal alle aandacht opeisten, mocht Björn Ulvis voor deze rock'n'roll stamper eindelijk zelf achter de microfoon kruipen, omdat de band vond dat het nummer te mannelijk en te stoer was voor de engelachtige stemmen van Agnetha en Annie Vriet. Hij zong het met zoveel overgave dat de rest van de band grapte dat hij eindelijk zijn innerlijke rockster had gevonden, al moest hij voor de videoclip wel even zijn strakke glitterpakje inruilen voor een iets stoerdere look.

draai hem speciaal vandaag voor alle Linda's die luisteren naar het Muziekmuseum, waaraan trouwens een einde is gekomen. We gaan op naar het nieuws en weer van 2 uur. Daarna nog veel meer leuke programma's. Ik ga je bedanken voor het luisteren. Ga de deuren sluiten van het museum. Ik verzoek iedereen vriendelijk het museum te verlaten. En nodig jullie allemaal weer uit aanstaande zondag even na 12 uur voor een nieuwe aflevering van het Muziekmuseum.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Telegraaf meldt dat in het Noord-Hollandse Middenbeemster een 65-jarige vrouw bij een misdrijf in haar woning om het leven is gekomen. Een 29-jarige verdachte is opgepakt. Het zou mogelijk om een familiedrama gaan. Volgens omwonenden is de zoon van het slachtoffer gearresteerd, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er wordt op dit moment nog onderzoek gedaan. De verdachte werd gisteravond aangehouden en zou in het bezit van een mes geweest zijn. De politie is op zoek naar getuigen. Na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet is het dodental ondertussen naar 1384 opgelopen. In Nepal kwamen zeker 1341 mensen om en in Tibet minstens 43. Ruim 1,5 week geleden werd het gebied plotseling door het natuurgeweld getroffen. Er worden nog altijd veel mensen vermist, zo'n 5000 in Nepal en ruim 500 in Tibet. Onder de vermisten zijn ook veel buitenlanders, waaronder 2 Nederlandse toeristen. Gisteravond rond 9 uur lokale tijd zijn bij een busongeluk op het Kaapverdische eiland Fogo zeker 25 mensen omgekomen, waaronder de chauffeur. 12 inzittenden zijn ernstig gewond geraakt. De bus raakte van de weg en stortte 30 meter naar beneden in een ravijn. Aan boord van de bus zouden leerlingen van middelbare scholen gezeten hebben. De reddingswerkers zijn nog altijd op de plaats van het ongeluk. De afgelopen dagen hebben meer dan 25.000 mensen de laatste eer aan de overleden Noorse koning Harold bewezen. Gisteren was de drukste dag, toen liepen er een kleine 7.000 mensen langs de baar. Omdat het zo druk is, zijn de openingstijden van de kapel aangepast. Vandaag en morgen kunnen mensen tot 11 uur 's avonds terecht om hun koning de laatste groet te brengen. Woensdag vindt in de Domkerk in Oslo de staatsbegrafenis plaats. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op de meeste plekken rijdt het prima door deze zondagmiddag. Wel behoorlijk wat vertraging op de A1 op diverse plekken. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 6 kilometer file met 1,5 uur vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En het is hier al extra druk door omrijdend verkeer van de afgesloten A12. Dan werkzaamheden op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Rijssen en Badmedaar 5 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud. En tenslotte gebeurde er ook nog een ongeluk op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Dit gebeurde bij Muiden. Hier zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Op dit moment nog 3 rijstroken dicht en de vertraging 1,5 uur. Maar elk moment kan de weg weer worden vrijgegeven.
3: Welkom bij Hit Boulevard. 2 uur lang de allermooiste plaatjes. Dus zet je volume maar een tandje hoger. Hier is René van Elst.

Dat was Satellite Summer Night van Diesel, de Nederlandse popklassieker. Die kwam uit in 1980 en werd geschreven in slechts een uurtje tijd. En grappig genoeg was het nummer in Nederland een bescheiden hit, terwijl het in Amerika en Canada uitgroeide tot een enorme hit die daar constant op de radio te horen was. Ik zeg welkom bij de show. Het is weer tijd voor het programma Hit Boulevard. Het programma waar ik heel veel reacties op heb gekregen. En dat doet me altijd een beetje goed. Mijn naam is Van Els, neem je mee in de historie van de muziek. We gaan terug naar de vorige eeuw en daar draaien we ook alleen maar platen uit. Laten we maar snel beginnen, want wist je dat George Harrison dit nummer al kende sinds 1963? Hij kocht het origineel ooit in een platenzaak in Amerika. Jaren later, tijdens de opnamesessie, begon iemand te trommelen en herinnerde hij zich het vergeten liedje weer. Het werd een enorme hit en zijn laatste nummer, 1 in de Verenigde Staten. Hier is hij, Got My Mind Set On You, George Harrison.

Love Don't Live Here Anymore van Rolls Royce was dit. Een echte soulklassieker die in 78 de hitlijsten bestormde. Wist je dat de tekst trouwens is geschreven nadat de vrouw van de songwriter hem vliet? Ze schreef dit beroemde zin in lippenstift op de slaapkamermuur. Wat een pijnlijk, maar prachtig verhaal is. Ja, net hebben we even geluisterd naar George Harrison, maar dit is Paul McCartney. Met de Pipes of Peace. Een grote internationale hit. En wist je dat het nummer een bijzonder opnameproces kende? Hij speelde niet alleen piano en bas, maar maakte ook ritmische geluid met zijn eigen knieën. Ja. En hij maakte gebruik van het Pestalozzi kinderkoor, want die zong mee.

0: Small Faces in Chico Park. We gingen even terug naar het jaar 67 hier op jouw radiostation in Hit Boulevard. Nou, we blijven nog eventjes in 67.
1: Luister, dit is een plaat die wel de tipparade heeft gehaald, maar nooit in de top 40 heeft gestaan. En hoe mooi is deze plaat wel niet? Zo zonde. Luister maar eens. Hij komt uit het jaar 1967.
0: Ken je dat gevoel? Je hoort een nummer dat dwars door je ziel snijdt. Maar dat het op een of andere mysterieuze reden de hitlijsten nooit heeft veroverd. Vandaag duiken we in zo'n verhaal uit 67. It Must Be Him van de Amerikaanse zangeres Vicky Kerr. Wereldwijd was dit een gigantische hit. Een dramatisch meesterwerk vol bombastische strijkers en intense emotie. Ook in Nederland kwam het nummer binnen in de tipparade. De wachtkamer van de top 40. Maar de sprong naar de hoofdlijst blijft uit. Hoe kan dat? Het jaar 67 was een kantelpunt. Terwijl Vicky Kerr schitterde met haar klassieke balladstijl, veranderde het Nederlandse muzieklandschap razendsnel door de opkomst van de psychedelische rock. Het was te intens voor de piratenzenders en wellicht te gedateerd voor de veranderende smaak van de jeugd. Het nummer viel tussen wal en schip. En toch is het een prachtige klassieker gebleven die de tand destijds glansrijk heeft doorstaan. Soms is de tipparade geen eindstation, maar gewoon een eretitel voor muziek die net even anders durfde te zijn.
2: I tell myself

0: was een echte protestsong die in 71 ook onze hitlijsten haalde. We gaan even naar normaal. Waarom? Net als gisteren.
1: Zullen we nu iets Nederlands doen in Hit Boulevard?

0: de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
2: Je krijgt waar voor je geld. Of is dit nu gratis? Hit Boulevard met de grootste hit op jouw radio. Met René van Elst.

Dat was Gonna Make You an Offer You Can't Refuse. Oftewel Jimmy Helms. Een echte zoekklassieker die in 1973 de hitlijsten behaalde. En het is zonder twijfel zijn bekendste solo-hit. Al kennen we hem natuurlijk later ook als de stem van London Beat. En na die enorme comeback van Believe bewees Cher met Strong Enough dat ze de koningin van de dansvloer was. We gaan terug naar 99.

0: All of My Heart, wat een prachtig nummer van ABC. Het nummer staat bekend als een van de meest prachtige en weelderige popsongs uit die tijd. En vol emotie en strijkers. Het is grappig om te weten dat de componiste Annie Dunley, oftewel het nummer, in eerste instantie maar een zwakke plaat vond. Het was pas toen producer Trevor Horn een dramatische pauze aan het einde van het refrein toevoegde, dat het nummer zijn echte kracht kreeg. We gaan eventjes naar, naar wie?
1: Dan is het nu tijd voor, waar gaat deze plaat eigenlijk over?
0: Heb je je ooit afgevraagd waar de grote klassieker Maggie May van Rod Stewart eigenlijk over gaat? Het is een heel persoonlijk verhaal, gebaseerd op zijn eigen tienerjaren. Toen Stewart 16 was, beleefde hij zijn allereerste intieme ervaring met een oudere vrouw. Hij heeft zelf vaak verteld dat dit nummer daar een eerlijk verslag van is. In dat lied hoor je een bijzondere mix van emotie. Aan de andere kant voelt de zanger een soort bewondering voor de vrouw die hem op weg hielp naar volwassenheid. Maar aan de andere kant is er ook sprake van spijt. Hij kijkt terug op hoe hij destijds haar achterliet en zich emotioneel afstandelijk opstelde. Simpelweg omdat hij nog niet wist hoe hij met zijn volwassen situatie om moest gaan. Het is een krachtig verhaal over het verlies van onschuld en verwarring die hoort bij het opgroeien. Een klassieker met een rauw randje.

0: The Name of the Game van ABBA. Een van de meest bijzondere nummers uit een indrukwekkende carrière. En het nummer staat ook bekend als een van de meest complexe composities met die opbouw van wel 6 verschillende delen. Wist je trouwens dat het nummer oorspronkelijk een heel andere naam had? De werknaam was namelijk A Bit of Myself. En het basloopje is bovendien geïnspireerd op de muziek van Stevie Wonder. Een echte popklassieker dus, die destijds een gedurfde en nieuwe kant van de groep liet horen. Ja, en ik kan er niet omheen. Ook ik draai natuurlijk deze keer Dolly Parton en Heartbreaker.
1: Misschien een beetje vreemd, maar dit is wel waar het om draait. Hit Boulevard, met het mooiste nummer uit de jaren 70.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Rond het middaguur had een kleine 35% van de stemgerechtigden in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een stem uitgebracht. Dat was ruim 12% meer dan bij de vorige verkiezingen in 2021. De stembureaus gingen vanmorgen om 8 uur open en er kan tot 6 uur vanavond gestemd worden. Direct nadat de stemlokalen hun deuren sluiten, komen media met de eerste prognoses. Voor die tijd mag er geen informatie over het stemgedrag gedeeld worden, maar volgens de peilingen wordt Alternatieve Für Deutschland in Sachsen-Anhalt de grootste partij. Rond dit tijdstip start de Grote Prijs van Italië. De Nederlander Max Verstappen begint vanaf de 5e plek. De Fransman Pierre Gasly staat vooraan en start op pole position. Max Verstappen heeft weinig hoop op een goede afloop. Tijdens de kwalificatie had hij problemen met de auto en de motor. Hij zei, ik heb minder vermogen dan een Fiat Punto. Voorafgaand aan de race op Monza reed Lightning McQueen uit de tekenfilm Cars een rondje over de baan. Afgelopen nacht zijn de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner van Moskou naar Polen gevlogen en van daaruit zijn de twee naar Oekraïne gereisd. Ze kwamen op het station van Kiev aan en werden ontvangen door het Oekraïnse onderhandelingsteam. Later vandaag praten de Amerikanen ook met de Oekraïnse president Zelensky. Witkoff en Kushner hebben gisteren met de Russische president Poetin gesproken. Hij heeft een voorstel gekregen om de oorlog te beëindigen. PSV-speler Ruben van Bommel had gisteren rood moeten krijgen in het duel Ajax-PSV. Dat zegt KNVB-scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen. De PSV'er liep hard door op tegenstander Aaron Bouwman, die na deze actie naar het ziekenhuis moest. De scheidsrechter heeft een verkeerde beslissing genomen om Van Bommel alleen maar geel te geven, vindt Van Meenen. Het is op dit moment onduidelijk hoe het met Ajax-ziet Bouwman gaat. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Dit is alweer het tweede uur met Hit Boulevard. Met de allergrootste hits uit de jaren 50. 60.

Before You Accuse Me van Eric Clapton. Echte bluesklassieker die Eric in 89 uitbracht op zijn album Journeyman. Dat nummer is oorspronkelijk van Bo Diddley. Vrienden van de show, welkom terug. Het tweede uurtje Hit Boulevard staat weer helemaal in het teken natuurlijk van het tweede uurtje Classic Hits. Tijd om de benen los te gooien. Dit is Kenny Loggins en Footloose uit 84.

0: Dit is Hit Boulevard.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene.

Hij liet zich inspireren trouwens door Oh Happy Days. De Amerikaanse volkszangeres John Bass zong daarin al over het vechten en bidden. Nou, zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder is er natuurlijk eentje van Ramses Shaffy. En natuurlijk een absolute klassieker uit 1971. En heb je even zin in een echte elektroklassieker? Nou, zet je schrap, want we gaan terug naar 1983. In dat jaar veroverde de Britse band Freeze de hitlijsten met een enorme knaller, I.O.U.

0: Dit is René van Elst met Hit Boulevard.
1: Dan is het nu tijd voor... Waar gaat deze plaat eigenlijk over?
2: Vandaag, ja, doen is een instrumentale plaat. Want heb je je ooit afgevraagd waar de titel Let's Kiss van Kendron Jenkins eigenlijk vandaan komt? Het is een grappig verhaal over een misverstand. De melodie is namelijk een instrumentale versie van het bekende Finse dans de Letkajenka. In het Fins wordt dat afgekort als Letkis. Veel mensen hoorden die naam en dachten direct aan het Engelse woord voor kussen. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is. Het is dus geen romantisch liedje met een diepere boodschap op de tekst over de liefde. Het is simpelweg een heerlijk ritmisch nummer, speciaal gemaakt voor een vrolijke groepdans uit de jaren 60. Je kunt het een beetje vergelijken met de Bunny Hop toentertijd. De muziek is puur bedoeld om op te bewegen. Het is een aanstekelijke uitnodiging om de dansvloer op te gaan en mee te doen. Eigenlijk is het dus een functioneel dansnummer met de titel die door toeval is ontstaan.

Het nummer was natuurlijk de titelsong van de gelijknamige film waarin Will zelf de hoofdrol speelde. Man in Black. Even wat anders. Deze kennen we wel uit 67 natuurlijk. Boudewijn de Groot.

het land van Maas en Waal. Boudewijn de Groot, Land van Maas en Waal. Een absolute klassieker in 67 en misschien wel een van zijn bekendste hits. Het nummer voert ons mee naar een surrealistische wereld vol vreemde taferelen. Geïnspireerd op een kinderboek uit zijn eigen jeugd. Dan gaan we nu eventjes naar 1969. José Feliciano, The Windmills of Your Mind.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is vrij rustig onderweg en er zijn maar weinig problemen en vertragingen. Er staan slechts enkele files. Zo is de A4 van Rotterdam naar Den Haag dicht bij knooppunt Ketelplein na een ongeluk. Verkeer richting Den Haag kan het best omrijden via de A20 en de A13. Op die A20, hoek van Holland richting Gouda, staat daardoor file bij Rotterdam Overschie. Hier is de vertraging een kleine 20 minuten. Op de N223, hoek van Holland richting Delft, rijdt het langzaam voorbij de Lier. Bij de aansluiting met de A4 is het oponthoud een kwartier. En ook staat er file op de A76 van Geleen naar Duitsland. Daar wordt gecontroleerd bij de Duitse grens en hier is de vertraging ruim 10 minuten.
2: Yeah, wat gaat de tijd snel als het gezellig is.
3: Hit Boulevard, met de grootste hits op jouw radio, met René van Elst.

Dat is een bijzondere plaat, want deze Britse en capello groepje bestond eigenlijk uit een stel acteurs. En ze hadden totaal geen ervaring als popsterren en zongen afhankelijk voor wat geld in de pubs. In 83 kwam deze versie uit en werd een gigantische hit. Wat het zo grappig maakt, de leden noemden zichzelf de Flying Pickets, als verwijzing naar hun verleden bij stakingen van mijnwerkers. En dat was een grapje dat zo uit de hand liep dat het per ongeluk de nummer 1 hit van de kerst scoorde. Flying Pickets and Only You. Dan gaan we nu even terug naar 87. Dat was het jaar dat we massaal kennis maakten met de Britse band Johnny Hate Jazz. Hun debuutsingle Shattered Dreams werd wereldwijd een enorme hit. Het nummer staat bekend om de typische jaren 80 sound en die opvallende bongo solo halverwege.

Lekker hoor, me en Bobby McGee, oftewel Janis Joplin, een iconisch hit uit 71, die toen de tijd de hitlijsten domineerde. En wist je dat Janis dit nummer slechts enkele dagen voor haar dood opnam? Een opvallend detail is dat

tijdens de opname per ongeluk een vers werd gewist dat helaas nooit meer opnieuw is ingezongen. Dan gaan we even naar Chicago. Die scoorde in 82 een enorme hit met Hard to Say I'm Sorry. Het is echt een klassieker, maar de bandleden waren er destijds helemaal niet blij mee. Veel instrumenten werden namelijk ingespeeld door sessiemuzikanten van de band Toto in plaats van Chicago zelf. Maar hier is die, Hard to Say I'm Sorry van Chicago.

0: that it? Wake me when you're done. I guess you'll be the only one having fun.
1: Nasty Girl van Vanity Six, een echte klassieker uit 82. En wist je dat Prince het nummer volledig schreef en produceerde? Tijd voor.
2: Zo, nu is het tijd voor een nummer van het album Alle 13 Goed.
1: Tja, en in 79 kwamen we deze plaat tegen op Alle 13 Goed. Luf. Want vandaag duiken we even terug naar dat jaar met Innie, Minnie, Miney, Mo. Het trio bestaande uit José, Marga en Patty was toen echt overal. Ze waren de koninginnen van de glamour en de disco. En dit nummer was hun geheime wapen. Het is geschreven door het bekende producersduo Hans van Hemert en Piet Sauer. Ze wisten precies wat het publiek wilde. Een aanstekelijk refrein, een lekkere beat en een speels randje. Het kinderliedje als titel maakte het extra ondeugend. Het werd een enorme hit, niet alleen in Nederland, maar ook in België en in Duitsland. Destijds was het een plekje op Alle 13 Goed, het ultieme bewijs dat je er echt bij hoorde. Het nummer hoorde je de hele zomer uit elke autoradio knallen. Een echt heerlijk, heerlijk nummer. En eerlijk is eerlijk, ook nu nog kunnen we er niet bij stil blijven zitten. Luf bewees dat simpele, vrolijke popmuziek de tand destijds glansrijk doorstaat. Hier is die echte gouden klassieker.

0: Even anders, ik ga eruit met Alice Cooper en How You Gonna See Me Now. En ja, volgende week ben ik gewoon weer terug. Maak er nog een hele mooie dag van.
1: Zo, dat was het weer. Volgende week gaan we zeker weer knallen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Door de uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau is vandaag het vliegverkeer op 6 vliegvelden stil komen te liggen. Ruim 150.000 passagiers zijn de dupe geworden. Het vliegverkeer is tot zeker vanavond 11:55 lokale tijd opgeschort. Volgens de Indonesische minister van Transport zijn tot dusver 712 vluchten geannuleerd. De uitbarsting van de vulkaan startte vrijdagavond en volgens de autoriteiten vonden er vanmorgen vroeg nog 2 uitbarstingen plaats. Afgelopen nacht zijn de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner van Moskou naar Polen gevlogen en van daaruit zijn de 2 naar Oekraïne gereisd. De Amerikanen kregen vanmiddag een rondleiding door de Sint-Sofia-kathedraal in Kiev. Deze kathedraal staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Terwijl Witkoff en Kushner gisteren met de Russische president Poetin over het beëindigen van de oorlog spraken, kondigde Zelensky aan dat Oekraïne het einde van de oorlog dichterbij wil brengen. Nigeria onderzoekt het plotselinge vertrek van de taxi-app Uber uit het land. Zonder waarschuwing werden woensdag de activiteiten van het Amerikaanse techbedrijf in Nigeria en Oeganda gestaakt. Er wordt gekeken naar de manier waarop ze zijn vertrokken, vooral wat betreft niet nagekomen diensten aan klanten. Het vertrek zou met een grote reorganisatie te maken hebben. Zo'n 10% van het personeelsbestand wordt geschrapt. Volgend jaar doet Gianni Infantino gewoon weer mee aan de FIFA-voorzitterverkiezingen. De huidige baas van de Wereldvoetbalbond staat onder druk nadat hij beticht werd van onder andere machtsmisbruik, zelfverrijking en het eigenhandig nemen van beslissingen. Afgelopen zomer lekte een plan uit waarin Infantino aandelen en rechten van het wereldkampioenschap aan private investeerders wilde verkopen. In april kondigde Infantino aan zich opnieuw verkiesbaar te stellen en dat is nog steeds het geval. Het weer, hier en daar wat bewolking, verder geregeld zon. Bij een zwak tot matige zuidelijke wind is het 21 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is vrij rustig onderweg deze zondagmiddag. Er staan slechts enkele files, zoals op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Daar is het oponthoud bij Delft-Noord 10 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A76 van Geleen naar Duitsland. Daar wordt gecontroleerd aan de Duitse grens en hier is het oponthoud 1 kwartier.
3: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek. Hitland 2.0. Laat ook dit uur de hits over je heen komen. Hitland 2.0.

En welkom bij de eerste aflevering in de maand september. Je hoorde de nieuwe direct, vorige week kwam die uit, My Friend. En straks muziek van Angel, Bertolf, Bocuson, Davina Michel, Bente, Miley Cyrus, Cheryl en vele anderen. Maar er is ook muziek van een aantal jaren geleden.

The Script in the Hall of Fame. Heel wat jaren geleden. Ze maken nog steeds muziek overigens, maar de grote successen blijven uit. Maar er is muziek van Bokusan, Bertolf en Angel. Hitler. 2.0.

0: En zometeen nog muziek van Bryan Adams en Surreal. Maar Prinsjesdag komt eraan. Maar natuurlijk, zoals het elk jaar gaat, de stukken zijn al nu al gelekt. We weten dus wat er te gebeuren staat, tenminste stukjes en beetjes. Maar we moeten nog even geduld hebben voor de rest. Nu de nieuwe DOD.
1: Hitland. Dendert uit je speakers. It's

splits uit 1991. In Nederland hebben we het niet gedaan. Maar de Marco Borsato versie, die stond wel in de Nederlandse hitlijsten. Er is muziek van Dickie, Dominique Fike en Ruben Hillen. Single nummer 2. 2.0.

Botas a estrofa no pedofil, botas a estrofa no mordenar, botas a estrofa em genocida, botas a xelof de cor de crack, botas a knimer de brain ben, bota a bamana an vrouwen hart. Waarom gaan dealers de bias in? Doen toch alleen wat de klanten vragen. Wat is het motief van een vluchteling? Meer dan een vluchten van pootje varen. Zet het jezelf vast, kom met je

0: worden niet generiek. Maak dikke niet boos of
1: de volgende keer word ik ietsje te specifiek.
0: Dus wat is de straf voor een pedofiel? Wat is de straf voor een moordenaar? Wat is de straf voor een genocide? Wat als ik zelf de code kraak? Wat als je kijkt in de spiegel en eindelijk ziet dat je leeft in een maskerade?
2: Doe dan je masker af.

En dit was muziek uit België. Zometeen muziek van Distinct en Don Diablo. Maar over vastzitten gesproken. Badr Hari zat vast deze week. Het is niet de eerste keer overigens. Want het was eerder vastgezeten. Jaren geleden. En toen verdween hij van het gevecht gebeuren. Ging hij in Marokko wonen. Maar ja, deze week was hij in Nederland en zat hij vast. Ze hadden namelijk ruzie, hij en zijn ex, over het opvoeden van de kinderen. Dus konden zich weer niet gedragen. Er is muziek van Gert Spardoel. Dit is Hitland.

0: Let's up.
1: En er was muziek van Distinct. Zometeen nog muziek van Judith, Kovacs en nu Jonas Brothers.
2: Radio smeekt om hits.
3: Ladies and gentlemen, let's go.
2: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

uit Nederland, Kovex, hoorde je. En deze week was er weer een gedeelte van de enquêtecommissie Corona. En Grapperhaus was er. En Hugo de Jonge kwam voor de tweede keer langs. Tot zometeen in UT. Hitler. 2.0

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Kiev onderhandelen de Oekraïense president Zelensky en zijn team met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Bij die gesprekken zijn ook vertegenwoordigers uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland aanwezig. Witkoff en Kushner kwamen eerder vandaag met de trein in Kiev aan. De Amerikanen moesten vannacht van Rusland naar Polen vliegen en daarna urenlang in de trein zitten omdat de Russische luchtaanvallen op Oekraïne gaande waren. Op de Amsterdamse Dam zijn vanmiddag de slachtoffers van de ramp in Nepal herdacht. Zo'n 200 tot 300 mensen uit de Nederlandse en Nepalese gemeenschap waren daarbij aanwezig en kwamen hun solidariteit betuigen. Op 26 augustus werden Nepal en Tibet getroffen door een verwoestende vloedgolf. Bijna 1400 mensen zijn bij deze ramp omgekomen. Duizenden mensen worden nog vermist. Komende woensdag zal de Noorse koning Haakon achter de kist van zijn overleden vader Harald naar de Domkerk in Oslo lopen. Dat doet Haakon samen met zijn zus Martha Louise en zijn kinderen. Koningin Sonja en koningin Mette-Marit zullen de stoet per auto volgen. In de stoet, die vanaf 12 uur vanaf het paleis zal vertrekken, lopen ook buitenlandse hoogheden, staatshoofden en vertegenwoordigers mee. De uitvaart vindt om 1 uur plaats. Na de dienst zal koning Harald naar zijn laatste rustplaats in het fort Akershus worden gebracht. Door de uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau is vandaag het vliegverkeer op 6 vliegvelden stil komen te liggen. Ruim 150.000 passagiers zijn de dupe geworden. Het vliegverkeer is tot zeker vanavond 11:58 lokale tijd opgeschort. Volgens de Indonesische minister van Transport zijn tot dusver 712 vluchten geannuleerd. De uitbarsting van de vulkaan startte vrijdagavond en volgens de autoriteiten vonden er vanmorgen vroeg nog 2 uitbarstingen plaats. Het weer. Vanavond bewolkt, maar wel grotendeels droog. Dat geldt ook voor de nacht. Het is komende nacht 10 tot 16 graden. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Dit is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
4: Hitland 2.0.
3: Laat ook dit uur de hits over je heen komen.
4: Hitland

Topic opende de deuren voor u twee en Lucky Ones. Straks nog muziek van Busy. En dat liedje komt uit de Beste Zangers. Er is muziek van Bente. Maar ook de Finne Michel. Check

0: uit Beste Zangers, Busy, het origineel is natuurlijk van Clouseau. En zometeen muziek van Nachtdienst, Miley Cyrus, maar de brandstofprijzen gaan voorlopig niet omlaag. Nee, integendeel, ze gaan omhoog. Dat wordt dus goed opletten. En er is muziek van Lucas en Steve.
1: Hitland, dendert uit je speakers.

0: tot sluit staan.
1: En straks nog muziek van Stella Lefty. Maar er is ook muziek van Douwe Bob. En de transfermarkt is eindelijk gesloten. Natuurlijk hebben ze in Engeland alle records verbroken. Maar er zijn ook mensen die niet vertrokken, maar wel zouden vertrekken. Ezekiel zou vertrekken, maar hij blijft bij Feyenoord. En Cody Gakpo, die blijft ook zitten waar hij zit. Oh ja, DJ Goya. Een paar maanden geleden kwam hij ook uit met Jason Derulo. En nu ook weer. Maar de reden staat er niet bij.
2: Zet je radio op volle kracht. Hitland 3.0. Mohammed K.

0: Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

Lang geleden. Bij één simpeltje gebleven. En er is muziek van Stella Lefty. Ook van The Kid LAROI. Maar eerst Roxy Dekker. En volgend jaar staat ze in de Johan Cruijff Arena. Hit 2.0.

0: Straks muziek van Mark Floor en ook Lakshmi. En deze week was hij voor een bliksembezoek in Nederland. In Eindhoven om precies te zijn, Macron. En de single nummer 2 voor Mavis Dio. Hij komt ook uit Frankrijk.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.2.0.
3: Commence encore. Ousmane. Toqué. Ousmane. Michael Jackson. Ousmane. Ousmane. On commence encore. Ousmane.

0: vloed.
1: Zometeen nog muziek van Moola Numidia. En aanstaande woensdag, dan wordt er gedemonstreerd, oftewel bij het openbaar vervoer. En Matthijs van Nieuwkerk keert terug op de Nederlandse televisie. Hij krijgt een programma bij Talpa. En er is muziek van Olivia Rodrigo.
2: Hit 2.0.

0: Het zit erop, maar aanstaand weekend is er weer een nieuwe aflevering. En maandag weten we of Ongehoord Nederland mag blijven in het publieke bestel. Tot dan.
1: Dit is Hitland 2.0. Ilias op de beat, Ilias op de beat.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Rond deze tijd sluiten in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt de stembussen. De radicaal-rechtse AfD stevend volgens de peilingen af op een grote verkiezingszege met zo'n 41% van de stemmen. En daarmee zou de partij voor het eerst alleen kunnen gaan regeren in een Duitse deelstaat. De CDU staat op ruime afstand en meerdere kleinere partijen dreigen de kiesdrempel van 5% niet eens te halen. De AfD geldt als extremistisch. Een voorlopige uitslag wordt later vanavond of mogelijk vannacht verwacht. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïnse president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de twee Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Een pand van de Hogeschool Utrecht blijft naar verwachting 2 weken dicht door waterschade. Zo'n 3500 studenten kunnen daardoor voorlopig niet naar hun lessen en krijgen online onderwijs. De schade ontstond op vrijdag toen tijdens werkzaamheden een onderdeel van een leiding afbrak en er veel water vrij kwam. Dat verspreidde zich door het gebouw en beschadigde elektrische en technische installaties. Daardoor zit het pand op Utrecht Science Park nu zonder stroom. Experts onderzoeken de schade. En China steekt zo'n 47 miljard euro in zijn grootste banken en verzekeraars om de financiële buffers te versterken en de economische groei op peil te houden. Zeker 8 financiële instellingen krijgen nieuw kapitaal, waarvan ruim 80% door de overheid wordt gefinancierd. De Chinese banken hebben last van lagere winstmarges doordat ze veel goedkope leningen moeten aanbieden. De regering in Peking wil ondanks de afzwakkende economie dit jaar een groei van 4,5 tot 5% halen. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. Hallo, classic hits. Classic.
3: Zondagavond, het is weer tijd bij Radio Amerika voor een uur lang De Leeuw op de radio. En hier zijn de Traveling Wilburys.

0: de gelegenheidsband die George Harrison ooit samenstelde, omdat hij een B-side op een singeltje nodig had. Dat was de achterkant natuurlijk van de single. Toen nodigde hij Jeff Lynne en Roy Orbison uit. Alleen, de platenmaatschappij zei van ja, maar er zijn, we vinden dat toch niet zo lekker klinken. Bob Dylan werd er nog bij uitgenodigd. Uiteindelijk ook nog Tom Petty en Jim Keltner. De Traveling Wilburys hebben ooit 2 albums gemaakt. En die zijn redelijk goed verkocht. George Harrison is later uiteraard solo verder gegaan. Maar ja, dat krijg je natuurlijk. Wat een fantastische plaat was dat. Eind jaren 80 was dat een behoorlijke hit in Nederland. Hey, hallo, je luistert naar De Leeuw. Een uur lang op de radio met mooie muziek.
1: Hey.
2: Hey.
1: Hey.
2: Hey.
1: Hey.
2: Hey.
1: Hey.
2: De Leeuw.
3: Hier is De Leeuw.
2: Beter De Leeuw.
3: Radio Amerika.
0: En op Radio Amerika hebben we zulke mooie muziek die we draaien een uur lang tussen 6 en 7. Waaronder ook deze. Rod Stewart natuurlijk. En The Faces. En Stay With Me.

0: In 2002 kwam deze plaat net in de Nederlandse top 40, namelijk op nummer 40. Ja, dat is natuurlijk. En meer kwam die niet, dus hoger kwam die niet. Maar het bijzondere aan dit nummer is dat het een reactie is op de gebeurtenissen rond 9-11. 11 september 2001, de aanval op de Twin Towers en het Pentagon. Hij heeft daar een nummer over geschreven. Uiteindelijk, ja, het was nou net niet hetgene wat ik van een Bruce Springsteen plaat verwacht. Dan verwacht je altijd een top 5 of een top 10 notering. Maar goed, in Amerika haalde hij ook maar de helft van de Billboard One Top 100. Namelijk plaatsje nummer 51. Ja. Je luistert naar de Leeuw. We hebben nog veel meer mooie muziek. Waaronder Alana Miles hier op de radio. Jazeker.
1: Hij was er al in de 80's. En nu is hij er nog steeds. Peter de Leeuw. Amerika. Radio Amerika.

0: Ik vind het altijd leuk hoe artiesten hun naam af en toe veranderen, zodat het wat lekkerder klinkt. Met Alana Miles is dat hetzelfde, want ze heet eigenlijk Alana Biles. Eén hitje heeft ze gehad, The Black Velvet.
1: Hij was er al in de 80's. Oh. En nu is hij er nog steeds. Peter de Leeuw. Amerika. Radio Amerika.
0: Maar volgens mij had ik die net ook al gedaan. Maakt niet uit, jongens. Je luistert naar Radio Amerika. De Leeuw op de radio tussen 6 en 7 op zondagavond. Heerlijke muziek om naar te luisteren. Waaronder deze, The World Party. Ship of Fools.

0: Het was de eerste plaat die ze ooit in Nederland hebben uitgebracht. The World Party heette de groep. Een andere hit van hun was trouwens Way Down Now. Way Down Now was wel een top 10 notering. Maar World Party met Super Fools helaas niet. Ik vond het zo'n waanzinnig dubbel altijd. Ja, eerlijk waar. Je luistert naar de Leeuw. Je kan schrijven naar dit programma. Hey de Leeuw at gmail.com. En hey is met H-E-Y. Jazeker. Heb je ook zo'n leuk weekend gehad? Nou, ik in ieder geval wel. Ik heb zo genoten dat ik nu ga draaien in die Electric Light Orchestra.
1: Hey, de Leeuw. Je mag hem haaien.
0: Hun allergrootste hit, de Electric Light Orchestra met Jeff Lynne. Hey, dat is iets met de Traveling Wilburys, dacht ik. Want die heb ik namelijk daarnet gedraaid. Hier is Mr. Blue Sky.

0: Ja, wat was nou het laatste wat ze zongen? Please Turn Me Over. Het was namelijk de dubbel LP Out of the Blue. En dit nummer werd geschreven door Jeff Lynne toen hij in Zwitserland was, toen het heel regenachtig weer was. En op een gegeven moment klaarde het op en kwam in één keer bij hem op. Ja, dit moet gaan over de blue sky, de blauwe lucht. Maar jarenlang was er een discussie, wat zeggen ze nou aan het eind van dit nummer? Nou, het is dus Turn Me Over, oftewel je moet de andere kant van de LP gaan draaien.
1: De hits van toen, de hits van nu. We draaien ze allemaal.

0: Boy Crazy, That's What Love Can Do hier bij Radio Amerika.
1: Leeuw, eigenlijk is die heel muzikaal. Kaal. En als die een hele goede plaat hoort, dan gaat hij helemaal van Bill. Uit zijn bol. Beter

Oh, dat is een hele oude jingle uit het verre verleden. Ja, dat was toen wij nog een piraat waren, ergens begin jaren 80 of zo. Die hebben we toen laten inzingen bij Top Format. En nou moet ik heel eerlijk zijn dat ik dit pakket eigenlijk tot een van de slechtste pakketten vond die Top Format ooit had laten maken. Maar goed, er waren veel betere en veel mooiere muziekjes. En je hoort eigenlijk alleen maar de stem van Bill van Dijk, hè? Ja. Oké, volgende in dit leuke gevarieerde programma hier bij Radio America. Huey Lewis op de nieuws en Hit to be Square.

0: In de muziek- en filmindustrie spelen er vaak hele grote belangen. En Huey Lewis en de News, met name Huey Lewis, heeft daar ook wel eens mee te maken gehad. In 1984 namelijk werd de film Ghostbusters uitgebracht. En daar zong Ray Parker Jr. de titeltrack voor. Oftewel, de film begint en dan hoor je muziek. En nou, die muziek was van Ray Parker Jr. Huey Lewis klaagde Ray Parker aan. En uiteindelijk is dat in de minnen geschikt, zoals dat netjes heet. Want het nummer wat hij zong, dat leek veel te veel op I Want a New Drug van Huey Lewis. Uiteindelijk is er uitgekomen dat met de producers is afgesproken dat Huey Lewis een nummer mocht maken voor een film Back to the Future. En dat werd het nummer The Power of Love. En dat werd gelijk een waanzinnige grote hit. Ja, zo gaat dat nu helemaal in die wereld. Die mannen die denken eigenlijk aan copyrights natuurlijk. Hè, maar ook aan geld. Want het gaat vaak om enorme bedragen als jij de zaak loopt te belazeren, zoals dat netjes heet.
1: Altijd en overal. De beste muziek. Op jouw Radio Amerika.
0: Dit is oud, jongens. Ik heb het moeten afstoffen. Maar uiteindelijk toch op de draaitafel gekregen. De T-Set. Uit 1970 ergens, de bandstand.

Toch maar even nagekeken uit welk jaar die nou precies kwam. Maar het was 1974. Ja, het was niet eind van de 74. Maar valt dus al wel mee. De T-set en de bandstand hier bij

0: Ja, dat is toch ook weer zo eentje die maar 5 jaar Plata heeft uitgebracht. En dan, dan is het er een keer weer over. Duffy heette zij. Rain on Your Parade. Het is er zo eentje die ook weer via zo'n soort pop-idol programma bekend is geworden. Dat heette in, waar was dat in Amerika? De Wow Factor. Ken je dat? Ik ken het in ieder geval niet. Ik heb er geen idee van wat dat is. Ze is er uiteindelijk wel bekend mee geworden. Ze heeft een stuk of 6 hitparadenoteringen gehad. Ja, en dan is het ergens in 2007 afgelopen. Ja, zo gebeurt dat. Ik moet altijd even kijken wat een jingle, hoe die erin zit. En ik had dit net zo goed kunnen vollullen natuurlijk, die muziek. Het is weer, je bent zo slecht.
1: In het hart van de nacht.
0: Hier is de kast.

0: Henk Temming heeft trouwens heel veel voor deze groep betekend door heel veel nummers voor hun te schrijven. De Cast en Zo Jong.
1: Hey, hey de leeuw.
2: Hey de leeuw.
1: Peter de leeuw.
0: En het zit weer op voor deze zondagavond. Tussen 6 en 7 kon je luisteren naar de Leeuw op de radio bij Radio Amerika. Hey, bedankt voor het luisteren. We zijn er volgende week zondag uiteraard weer om 6 uur. Met nog veel meer leuke programma's. En die krijg je dadelijk trouwens ook bij ons op dit internetradiostation. Zo dadelijk nog Chicago en Beginnings. Ik zou zeggen, tot volgende week. Doei!
3: Hey, de Leeuw.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De radicaalrechtse AfD is volgens de eerste prognoses de grote winnaar van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij krijgt naar schatting 44 tot 44,5% van de stemmen, ruim 2 keer zoveel als de CDU. Mogelijk heeft de AfD nu genoeg zetels voor een absolute meerderheid om alleen te kunnen regeren. Alle andere grote partijen hebben samenwerking met de AfD uitgesloten. De opkomst was hoog. Om 4 uur had al 65,3% van de kiezers gestemd. Dat is meer dan ooit. De 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen hun gesprek met de Oekraïnse president Zelensky vandaag zeer bemoedigend. Ze spraken over plannen die een einde aan de oorlog dichterbij moeten brengen. Gisteren hadden de 2 Amerikanen een urenlang gesprek met de Russische president Poetin in Moskou. Beide gesprekken zouden constructief zijn verlopen, maar concrete afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Ondertussen gaan de gevechten gewoon door. Koning Willem-Alexander heeft vandaag samen met prinses Beatrix en prins Constantijn de geboorteplaats van prins Klaus bezocht. Het bezoek aan de Duitse hitsakker staat in het teken van zijn 100ste geboortedag. Het drietal bezocht onder meer het borstbeeld van Klaus en liep over de naar hem vernoemde prins Klaus promenade. Het trio werd enthousiast ontvangen door inwoners, onder wie kinderen met Nederlandse vlaggetjes. Prins Klaus overleed in 2002 op 76-jarige leeftijd en 36 jaar huwelijk. En in de Indiaanse hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker 1 persoon is omgekomen, 2 anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

Exotic Energy. De swingende tropische Hindi, pop en Latin formatie Sal Brosso brengt lekkere swingende muziek. Ten gehore het komend uur maak je een muzikale reis door de Caribbean.

in de kast. Onze beats houden je voeten de hele herfst warm. Dit is Radio Exotic Energy. Het komt uur. Neem ik je mee voor een muzikale reis.

0: Zometeen of iets later in het programma hoor je dit.
1: Hey, swa, waar blijft mijn reggae?
0: Promo schrijf. Zwoele zomer vibes en warme gezellige herfstritme.

0: zondag 20 september, ter afsluiting van de mooie hete zoele zomer, de laatste editie van Hindi Fest, locatie White House, Strandweg 180 in Scheveningen.
1: Dit is de Exotic Energy uitgaansagenda.
0: Ik heb nog een leuke uitgaanstip voor de mensen die op zondagochtend vroeg wakker zijn. Wist je dat je iedere zondag om 10:30 mee kan doen met de gratis yoga?

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De CDU in Sachsen-Anhalt erkent een flinke verkiezingsnederlaag. Partijleider en deelstaatpremier Schulze noemt de uitslag een nederlaag en feliciteert de grote winnaar, de radicaal-rechtse AfD. Het CDU komt uit op 18,5% van de stemmen volgens de eerste prognoses. Bij de vorige verkiezingen was dat 2 keer zoveel. Daarmee verliezen de CDU, SPD en FDP hun meerderheid in het deelstaatparlement. De opkomst was juist opvallend hoog. Ruim 3/4 van de kiezers bracht een stem uit. De Libanese president Aoun roept de VS en de internationale gemeenschap dringend op om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen, waarbij vandaag volgens Libanon zeker 7 doden vielen. Israël zegt dat het aanvallen uitvoerde op strijders en locaties van terreurbeweging Hezbollah na een vermeende droneaanval op Israëlische troepen. Maar Hezbollah heeft die aanval niet opgeëist. Volgens Aoun is het een gevaarlijke escalatie met overheidsgebouwen en een ziekenhuis die zijn beschadigd. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel is geworden. Bij de 86-jarige oudvorstin is een bloedophoping in de heup vastgesteld en ook is ze licht uitgedroogd. Volgens het Deense koningshuis maakt ze het naar omstandigheden goed en is ze ook goed gemutst. Wel blijft Margrethe na verwachting een week in het ziekenhuis voor observatie en behandeling. En door haar opname kan ze woensdag niet in Oslo zijn bij de uitvaart van de Noorse koning Harald V. En in de Indiase hoofdstad Delhi is een studentencomplex ingestort. Er wordt gevreesd dat tientallen studenten nog onder het puin vastzitten. Zeker 1 persoon is omgekomen, 2 anderen verkeren in kritieke toestand, zegt de lokale politie. Het gebouw vlakbij de Universiteit van Delhi stortte in tijdens werkzaamheden in de kelder. Er zijn al 6 mensen gered, de reddingswerkzaamheden gaan gewoon door. Studentenorganisaties willen dat de oorzaak wordt onderzocht en eventuele verantwoordelijken worden gestraft. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartelling. De muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America, Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een busongeluk op het Kaapverdi-eiland Fogo zijn gisteravond zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie veel scholieren en tieners. De bus raakte van de weg en stortte zo'n 30 meter naar beneden in een ravijn. 18 mensen raakten gewond, 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op Fogo wordt gerouwd om de slachtoffers. Ook de chauffeur kwam bij de ramp om het leven. Hij zou het privé-uitje hebben georganiseerd. De radicaal-rechtse Alternatieven voor Deutschland is bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt met ruim 44% van de stemmen veruit de grootste partij geworden. De Groenen, Die Linke en de SPD reageren geschokt op de uitslag. Die Linke spreekt van een zwarte dag voor de deelstaat. De Groenen haalden met zo'n 9% wel hun beste resultaat ooit in Sachsen-Anhalt. De drie partijen krijgen ieder tussen de 8 en 8,5% van de stemmen, maar ze sluiten een regeringscoalitie met de AfD opnieuw uit. De Libanese president Aoun roept de VS en de internationale gemeenschap dringend op om de Israëlische aanvallen op Libanon te stoppen, waarbij vandaag volgens Libanon zeker 7 doden vielen. Israël zegt dat het aanvallen uitvoerde op strijders en locaties van terreurbeweging Hezbollah na een vermeende droneaanval op Israëlische troepen. Maar Hezbollah heeft die aanval niet opgeëist. Volgens Aoun is het een gevaarlijke escalatie met overheidsgebouwen en een ziekenhuis die zijn beschadigd. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend ruim 380.000 bezoekers getrokken. Het driedaagse evenement was volgens de organisatie druk bezocht met volle tribunes en volgeboekte excursies. Gisteravond kwamen er tienduizenden mensen af op de schepenparade, de optredens en het vuurwerk. Tijdens de Wereldhavendagen kunnen bezoekers elk jaar een kijkje nemen achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie met een groot feest voor heel Rotterdam. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

Yeah.

Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een vrachtvliegtuig van Amazon is bij de luchthaven van Miami van de landingsbaan geschoten en op een weg terechtgekomen. De Boeing 767, die onderweg was vanuit Puerto Rico, schoot aan het einde van de baan door, kruiste een weg en kwam in een weiland tot stilstand. Op beelden is veel zwarte rook te zien, maar het vliegtuig lijkt grotendeels intact. Over eventuele gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onderzoekt waardoor het misging met de Boeing 767. Bij een busongeluk op het Kaapverdisch eiland Fogo zijn gisteravond zeker 25 mensen om het leven gekomen, onder wie veel scholieren en tieners. De bus raakte van de weg en stortte zo'n 30 meter naar beneden in een ravijn. 18 mensen raakten gewond, 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Op Fogo wordt gerouwd om de slachtoffers. Ook de chauffeur kwam bij de ramp om het leven. Hij zou het privé-uitje hebben georganiseerd. De film Spider-Man Brand New Day heeft in de Verenigde Staten een nieuw record gevestigd. De film bracht daar binnen 6 weken $900 miljoen op en dat is sneller dan welke film ooit. Het vorige record stond op naam van Star Wars The Force Awakens uit 2015. Ook wereldwijd doet de film het goed met inmiddels meer dan $2,3 miljard aan opbrengsten. Het is de 4e Spider-Man film met Tom Holland in de hoofdrol. In Nederland trekt de film na 6 weken ook nog altijd volle bioscoopzalen. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit weekend ruim 380.000 bezoekers getrokken. Het 3-daagse evenement was volgens de organisatie druk bezocht met volle tribunes en volgeboekte excursies. Gisteravond kwamen er tienduizenden mensen af op de schepenparade, de optredens en het vuurwerk. Tijdens de Wereldhavendagen kunnen bezoekers elk jaar een kijkje nemen achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de 50ste editie met een groot feest voor heel Rotterdam. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de 7e keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. Een vrachtvliegtuig van Amazon is bij de luchthaven van Miami van de landingsbaan geschoten en op een weg terechtgekomen. De Boeing 767 die onderweg was vanuit Puerto Rico schoot aan het einde van de baan door, kruiste een weg en kwam in een weiland tot stilstand. Op beelden is veel zwarte rook te zien, maar het vliegtuig lijkt grotendeels intact. Over eventuele gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onderzoekt waardoor het misging met de Boeing 767. En de Israëlische premier Netanyahu heeft opdracht gegeven om enkele kolonistenposten op de westelijke Jordaanoever te ontruimen. Dat zegt minister van Financiën Smotrich, die het niet eens is met die beslissing. Volgens Israëlische media zou de VS druk op Netanyahu hebben uitgeoefend om buitenposten te ontruimen die zijn gebouwd zonder officiële toestemming van Israël. Maar de premier bevestigt dat niet. Israël kondigde eerder juist uitbreidingen van die nederzettingen op de westelijke Jordaanoever aan. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de 7e keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. Een vrachtvliegtuig van Amazon is bij de luchthaven van Miami van de landingsbaan geschoten en op een weg terechtgekomen. De Boeing 767, die onderweg was vanuit Puerto Rico, schoot aan het einde van de baan door, kruiste een weg en kwam in een weiland tot stilstand. Op beelden is veel zwarte rook te zien, maar het vliegtuig lijkt grotendeels intact. Over eventuele gewonden of slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onderzoekt waardoor het misging met de Boeing 767. En de Israëlische premier Netanyahu heeft opdracht gegeven om enkele kolonistenposten op de westelijke Jordaanoever te ontruimen. Dat zegt minister van Financiën Smotrich, die het niet eens is met die beslissing. Volgens Israëlische media zou de VS druk op Netanyahu hebben uitgeoefend om buitenposten te ontruimen die zijn gebouwd zonder officiële toestemming van Israël. Maar de premier bevestigt dat niet. Israël kondigde eerder juist uitbreidingen van die nederzettingen op de westelijke Jordaanoever aan. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog, net als in de nacht wanneer het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de 7e keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna 2 keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde